0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen...

Met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: De grootste hits
1: van binnen en buiten de regio. Thuis, in je regio.
2: WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Sluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
2: En op weg naar je werk.

0: iOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De WOS dagstart. Oh, vroeg uit de weer.
1: En op weg naar je werk.

Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit

naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. U kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N

0: www.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: W.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: verkeerssituatie van kracht. Verkeer vanaf de A4 richting Den Haag-Zuid en het Westland moet bij afrit 12 voortaan wachten voor het verkeerslicht. Ook de nieuwe flyover en rotonde bij de Laan van Wateringse Veld zijn in gebruik genomen. De verkeerslichten zijn volgens de provincie nodig omdat verschillende verkeersstromen op een klein stuk samenkomen. Ze moeten voorkomen dat verkeer vanaf de A4 en uit de Harnarspolder elkaar in de weg zit. De provincie verwacht dat de vernieuwde Wipolderlaan uiteindelijk beter doorstroomt, maar of er bij de A4 nieuwe files ontstaan, moet in de praktijk blijken. Jan Henk Timmer uit Wateringen heeft de Westlandstek gekregen voor zijn jarenlange inzet voor wijkvereniging Druivenblok. Hij kreeg de gemeentelijke onderscheiding zondag tijdens het nazomerfeest van de vereniging. Timmer had daar na 16 jaar afscheid genomen als bestuurslid en penningmeester. Hij hield zich onder meer bezig met de financiën van de vereniging en hielp als vrijwilliger bij verschillende activiteiten. Dan sportnieuws. De handbalsters van Quintus zijn uitgeschakeld in het Europese toernooi. De ploeg verloor zondag ook de return tegen HK Slovan Duzlo Sala met 26-29. Quintus had zaterdag de eerste wedstrijd al met 35-26 verloren. Beide wedstrijden tegen de Slovaakse ploeg werden gespeeld in, je raadt het nooit, Slowakije. Dan het weer. Vanochtend kon er nog wat mist hangen. Die is later weggetrokken en daarna bleef het droog, met steeds meer ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en ook vannacht blijft het droog. Plaatselijk kan dan opnieuw mist ontstaan. Morgen blijft het zacht en overwegend droog. Dan ook laat de zon zich geregeld zien en wordt het ongeveer zo'n 21 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
5: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
4: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
6: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
4: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Morgen de regio.

0: Tim en Luc.
1: Goedemorgen. Een hele goede dinsdagmorgen. Hier in de regio. En leuk dat je luistert naar de WOS. Wakker met Tim en Luc.

0: Better Off Alone van DJ Jurgen. Wat een banger voor deze dinsdagochtend. En we hebben onze eerste aanvraag al binnen. Hij is van Tijmen. Het is namelijk Eleonora. En je hebt natuurlijk de normale versie. Maar ik ga toch even een stokje ervoor steken. Want ik ga gewoon een feestversie draaien. Het is tenslotte gewoon dinsdag. Breek de week gewoon op dinsdag.
1: Ja.
0: Eigenlijk het liefst al op maandag, maar we gaan hem gewoon breken op dinsdag. Let's go, beetje gezelligheid in die morgen. Tijmen, dit is Eleonora van het feestteam. Let's go.

0: Simon dat je ook nog hebt.
1: Aan de slag.
2: Dit is jouw kickstart.
3: Lekker beginnen aan een werkdag op de WOS.
0: Ik denk dat sommige mensen echt denken, oh shit, wat, dit is echt veel te veel energie in de ochtend, zo'n Nederlandse feestteamplaats. Maar ik denk dat ook heel veel mensen het gewoon echt super lekker vinden om zo wakker te worden. Leuk dat jullie weer luisteren naar Wakker Worden met Tim en Luc. En nu gaan we verder met muziek van Clean Bandit. How Will I Know?

0: Super Wakker met Tim en Luc.
1: Turn it up.
0: VOS.
2: Ja, en vandaag is het Community Dinsdag. We hebben een heerlijke planning voor ogen, want Tim, we hebben weer lekkere muziek vandaag. De release reden staat weer op de planning. We hebben al verzoeknummer gedaan, maar we krijgen er nog een paar binnen. Dus we gaan er zeker nog een paar doen. Als jij nu aan het luisteren bent en je denkt, hey, ik ga die gast even een goede plaat doorsturen, want ik wil een track op de radio horen. Stuur hem dan vooral door, want dan gaan wij hem draaien. Voor de rest hebben we, als het goed is, ook nog twee leuke gasten vandaag over de vloer. Dat zijn Richard en Ali, die werken als jongerenwerkers bij Vitus Welzijn. En die komen hier vanmiddag even zitten om het even te kletsen met ons.
3: Ja, want hun doen hele leuke dingen voor de community.
2: Ja, zeker.
3: In de regio.
2: Daar willen we graag meer over weten. Voor de rest gaan we gewoon lekker feest vieren, lekker muziek draaien en een heerlijke dinsdag voor jullie verzorgen. Dus dat is voor ons vandaag het doel. Ik heb nog een quote, Tim.
3: Oké, lees hem voor.
2: Zal ik die eens even voorlezen?
3: Ja, zet hem op.

0: Oké. Nou ja, ik heb hier echte kracht zit in wie vooraan loopt. Maar in wie, zeg maar, de echte kracht zit niet in wie er vooraan loopt, maar in wie anderen meeneemt. Dat is goed voor vandaag.
1: Juist, dat is een mooie voor vandaag, voor de Community Tuesday.
0: Ja.
1: Oké. Wat een mooie quote, Luc.
2: De koffie pruttelt. Maar Dylan lukt niet. Dit is de wakkere VOS ochtend.

Goedemiddag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op de Wipolderlaan is sinds vanmorgen een nieuwe verkeerssituatie van kracht. Verkeer vanaf de A4 richting Den Haag-Zuid en het Westland moet bij afrit 12 voortaan wachten voor het verkeerslicht. Ook de nieuwe flyover en rotonde bij de Laan van Wateringseveld zijn in gebruik genomen. De verkeerslichten zijn volgens de provincie nodig omdat verschillende verkeersstromen op een klein stuk samenkomen. Ze moeten voorkomen dat verkeer vanaf de A4 en uit de Harnarspolder elkaar in de weg zit. De provincie verwacht dat de vernieuwde Wipolderlaan uiteindelijk beter doorstroomt, maar of er bij de A4 nieuwe files ontstaan, moet in de praktijk blijken. Jan Henk Timmer uit Wateringen heeft de Westlandstek gekregen voor zijn jarenlange inzet voor wijkvereniging 3.

0: Ruivenblok. Hij kreeg de gemeentelijke onderscheiding zondag tijdens het nazomerfeest van de vereniging. Timmer had daar na 16 jaar afscheid genomen als bestuurslid en penningmeester. Hij hield zich onder meer bezig met de financiën van de vereniging en hielp als vrijwilliger bij verschillende activiteiten. Dan sportnieuws. De handbalsters van Quintus zijn uitgeschakeld in het Europese toernooi. De ploeg verloor zondag ook de return tegen HK Slovan Duzlo Sala met 26-29. Quintus had zaterdag de eerste wedstrijd al met 35-26 verloren. Beide wedstrijden tegen de Slovaakse ploeg werden gespeeld in, je raadt het nooit, Slowakije. Dan het weer. Vanochtend kon er nog wat mist hangen. Die is later weggetrokken en daarna bleef het droog met steeds meer ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en ook vannacht blijft het droog. Plaatselijk kan dan opnieuw mist ontstaan. Morgen blijft het zacht en overwegend droog. Dan ook laat de zon zich geregeld zien en wordt het ongeveer zo'n 21 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: leuke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker

0: Ja, en een hele goede morgen. We hebben net iemand die belde in naar de studio. En die wilde graag een nummertje voor zijn moeder draaien, want die is jarig. Een hele goede morgen, degene die we aan de lijn hebben.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, jij bent ook lekker vroeg wakker. Wat ben je vandaag aan het doen?
1: Ik ben aan het werk.
0: Lekker. Waar werk je?
1: Bij HZ Logistics.
0: Oh, joh, je werkt ook bij HZ, hoor. Gisteren waren we nog bij Tijmen.
1: Oh, echt?
0: Ja?
2: Ja.
0: Gisteren hebben we Tijmen zijn taart gebracht, want Tijmen had de taart gewonnen.
2: Hij werkt in de truckwash, werkt hij.
1: Oh, en dan bedoel je Tijmen Parren?
0: Ja, die bedoel ik, ja.
1: Oh ja, die heb ik wel eens gezien.
2: Oh ja, mega.
0: Hey, maar wat wilde je? Jij wilde een nummer aanvragen voor je moeder, toch?
1: Ja, ik wilde Linda, dit is je verjaardag.
0: Ja, leuk. Nou, gefeliciteerd met je moeder. En als je moeder het hoort, Linda, gefeliciteerd met je verjaardag vandaag. We gaan je even in de watten leggen hier in de radio.
1: Yes, bedankt.
0: Oké, okay, hey, werk ze vandaag.
1: Hey, dankjewel.
0: Yo, hoi.
1: Hoi.

0: elke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen.
1: Ja, zeker. En de aanvraag van Piet heeft ook zo zijn voordelen. Want wat een goede plaat. Hij komt weer, komt Piet er weer mee hier op die vroege ochtend. Infinity, de 2008 versie van Klaas. Ja, we gaan hem gewoon aanzetten. Let's go.
2: Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity.
1: Voor vandaag.
2: Relax.
1: Ook krijg je hier nog de groetjes binnen. Sam Vijverberg moet even de groetjes doen.

0: ik voel me goed hoor.
1: Oké, ja,
0: gisteren moest ik echt wel even inkomen, maar...
1: Gisteren moest ik ook even met mijn hoofd...
0: Ik ben vroeg naar bed gegaan. Dus als je zeg maar zo'n druk weekend hebt gehad, misschien hebben de luisteraars er ook wel last van. Dan heb je op maandag dat je even twee keer moet schudden met je hoofd, weet je wel.
1: Ja.
0: En dan, als je dan maandag weer gewoon lekker vroeg naar bed gaat, dan ben je dinsdag weer het mannetje of het vrouwtje.
2: Inderdaad.
0: Dus dat is vandaag weer het geval. Ja, voor de rest, dinsdag loopt lekker, want iedereen is wakker vandaag. We krijgen allemaal appjes binnen met leuke verzoekjes en bedankjes en de groetjes en mensen jarig. En, dus het gaat heel goed, jongens. Hou zo vol.
1: Ja, stuur vooral lekker door als je nog een geheime liefdesbrief wil schrijven naar een vriendin. Die
0: dan mag dat ook, mag dan dat geven ook wij
1: gewoon,
0: dat door.
1: Geven wij het gewoon door.
0: Ja.
1: Dan gaan wij gewoon even wingmengen hier voor jullie.
0: Ja.
1: Of andersom natuurlijk, hè. Dat kan ook. Maar we gaan de release reden in. Ben je benieuwd, Luc?
0: Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Ik heb hem nog niet gehoord, dus
1: okay,
0: nou, spannend.
1: Gaan we dat eens even doen. Release Radar. Release Radar.

0: gewoon voor dinsdag. Dus het is weer tijd voor de release reden. En vandaag pakken we er eentje bij waarvan je het origineel misschien al een paar seconden herkent. Basement Jax. Do your thing.
1: Do your is thing, honey.
0: Basement Jax is natuurlijk een legendarische Britse dance act. En Do Your Thing komt oorspronkelijk uit het begin van de jaren 2000. Maar afgelopen vrijdag heeft de plaat opnieuw een upgrade gekregen met een nieuwe Reboot remix. En die trekt hem lekker richting de UK Garage.
1: Oh, lekker.
0: Ja. Het zal niet de UK Garage zijn, echt de harde UK Garage. Het is echt wel meer een beetje commerciële...
1: Softie spul.
0: Softie
1: dus.
0: Garage spul. Maar dat geeft niet. Het is wel een heerlijk nummertje. Dus een oud nummertje in een nieuw jasje.
1: Okay.
0: En aangezien het Community Tuesday is vandaag, vind ik de titel eigenlijk wel toepasselijk. Do your thing. Dus waar je vanochtend ook mee bezig bent, lekker je eigen ding blijven doen. Volume omhoog. Dit is Do Your Thing, de Reboot remix van Basement Jax.

0: werkdag van 7 tot 10.
1: Wakker met Tim.
2: De zon is binnen de bed.
3: Ja, en we hebben hier ook Ilse. Die stuurt een appje en die zegt: goedemorgen, verzoekje van mij. Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld. Ilse, wat een goede plaat. We gaan hem even voor je draaien. Komt-ie.

0: lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS.
1: Ja, we hebben hier Ali al in de studio, hè, van Vitus.
2: Ja.
1: Dat wordt super gezellig. Dadelijk na het nieuws gaan we zo even lekker gezellig praten met Ali. Luc, waar gaan we het een beetje over hebben?
2: Ja, we gaan het hebben over de werkzaamheden die hun doen. Ze zetten zich in voor de jeugd, voor de jongeren hier in de regio. En dat doen ze heel goed. Dus wij zijn benieuwd naar al hun leuke verhalen.
1: Ja, leuk. Ja. Dadelijk in de studio, Ali van Vitus. Super gezellig dat je er vandaag bij bent.
0: Aan de slag! Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag op de WOS. Tim en Luc.
3: Ja, brothers.
0: Zet je ochtend aan.
4: Lekkere muziek.
0: Leuke gasten.
4: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
4: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
4: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
5: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
4: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
6: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
4: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
8: Dit is Wakker met Tim en Luc.
10: Your attention please. All passengers for flight 643, destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7.

0: met Tim en Luc.
1: Ja, en we gaan gewoon door met die heerlijke aanvraag. Want we hebben hier een nieuwe aanvraag van Melissa van Van der Voort Potplanten. En ze vraagt aan Your Body van Michael Marshall. Nou, let's go.
2: Woo, let's go Van der Voort.

0: elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc.
1: Ja, een hele goede morgen. Het is dinsdag. Dat betekent Community Tuesday. En we hebben hier Ali in de studio. Goedemorgen, Ali.
2: Oh, goedemorgen, jongens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is Community Dinsdag. En we vinden het natuurlijk mooi om mensen in de regio aan tafel te hebben die zich iedere dag inzetten voor anderen. En jij bent er één van.
2: Dat klopt als een busman.
1: Ja, ja, ja. Hey, en Ali, kan jij eens vertellen wie ben je, waar kom je vandaan?
2: Zeker, zeker. Ali, geboren en getogen in het Westland, in Wateringen. En toen was het nog niet eens gemeente Westland, het was gemeente Wateringen.
1: Ja.
2: Ik zeg altijd, ik ben meer Westlander dan de Westlanders. Ja. Dat heeft te maken met dat ik ook thuis geboren ben. Dus
1: oh,
2: bij mij ja, dus heel veel jongens zeggen tegen me, ja, jij bent dan geen Westlander. En dan zeg ik, waar ben jij geboren dan? En dan zeggen ze, ja, hoe heet dat, in het ziekenhuis, in Delft. Of in Den Haag. Dan zeg jij, ja, je bent gewoon een Haagenees.
1: Ja, ik ben zelf in Delft geboren.
2: Ja, ja, kijk, dan ben je geen Westlander, ja, zie
1: nee,
2: je?
1: Nee, nee, nee.
2: Dus, zie je, daar begint het ook.
1: Ja, daar begint het, ja.
2: Nee, joh. Dus hey, ik ben nu al 15 jaar jongerenwerker. Heb altijd in de kassen gewerkt. De cactussen, tomaten, potplanten. Noem maar op eigenlijk. Vroeg kistjespapieren gedaan voor de oude luisteraars. Die weten precies wat het inhoudt.
1: Ja, ja, ja.
2: En eigenlijk in 2010 in het jongerenwerk gerot. Ik had zoiets op een gegeven moment...
1: 2010 al, joh.
2: 2010, ja, ja, man. Dus nu al bijna 16 jaar inderdaad dat ik dit werk doe. En dat had echt te maken met dat... op de bloemenveiling was gewoon hard werken. En ik hou wel van hard werken.
1: Ja.
2: Alleen ik merk dat mijn passie daar niet echt lag.
1: Nee.
2: Ik merk dat ik er weinig energie van kreeg. Mensen, vaak heb ik discussie met jongeren bijvoorbeeld over geld. Zeggen ze, ja, geld maakt gelukkig. Ik zeg, ja jongens, ik verdiende daar echt goed geld.
1: Ja.
2: Weet je, ik ging gewoon een maand naar Cuba bijvoorbeeld op vakantie.
1: Ja.
2: Zat ik daar gewoon heerlijk. En, maar ja, ik merkte op een gegeven moment, als ik elke keer over weg ging en ik moest terug, dacht ik van... Weet je, is dit het nou? Weet je, is
1: ja,
2: het nou...
1: precies.
2: Ik had zoiets van, nee, dit... En ik had altijd al eigenlijk vroeger in gedachten van... of ik word jeugdrechercheur, dat kies voor de jeugd kan betekenen... vanuit de kant van justitie, of ik word jongerenwerker. En toen in 2010 deed zich een kans voor om aan de slag te gaan bij de organisatie. En die heb ik toen gegrepen. En nu zijn we bijna 16 jaar verder, man, jongens.
1: Ja, en ben je toen gelijk bij Vitus in het werk gerold?
2: Nee, toen had je nog jongerenwerkorganisatie, deed Welzijn E25.
1: Ja.
2: Die bestaat nog steeds, maar die is echt landelijk gegaan. Die zijn ook meer richting de zorgkant gegaan.
1: Oh, ja.
2: Dus van 2010 tot 2014 heb ik daar gezeten. En toen op een gegeven moment werd de functie sociaal makelaars in het leven geroepen. En toen werd gekeken van, joh, oké, bij welke organisatie gaan we die onderbrengen? En op een gegeven moment was het bij Vitus. En toen heeft de gemeente eigenlijk ook gezegd, en ook de organisaties onderling, van joh, dan is het ook handig als het jongerenwerk ook onder die paraplu gaat vallen.
1: Ja.
2: En dat hebben we toen zo gedaan. En vanaf 2014 zijn we welkom geheten bij Vitus Welzijn. En ik ben sinds dat moment eigenlijk nooit meer weggegaan.
1: Leuk, man.
3: Leuk.
2: Ja, echt, zeker, man.
1: Ja, wat Tim al zei, proficie had naar jou... dat je zo lang al jezelf inzet voor de community eigenlijk.
2: Ja, zeker, man.
1: Ja, en dat jongerenwerk, zeg maar... voor de mensen die niet weten wat jongerenwerk is... wat houdt dat in?
2: Nou, laat ik zeggen, wij focussen ons op jongeren tussen de 12 en 23 jaar. En eigenlijk voor alle jongeren die hier in de gemeente Westland wonen... of eigenlijk actief zijn.
1: Ja.
2: En waarom ik dat zeg, is vaak omdat mensen denken van... als jij bij het jongerenwerk aanwezig bent... of jongerenwerk gaat met je in gesprek... dat je automatisch een probleemjongere bent. Dat is echt absoluut niet zo.
1: Nee.
2: Ik zeg, wij zijn een wandelend vraagteken. Jongeren lopen rond met vragen en weten niet waar ze die vraag kunnen stellen.
1: Nee.
2: Durven dat niet thuis, niet op het verenigingsleven, niet op school... En dan zie je in één keer op één van die plekken... zie je zo'n wandelend vraagteken. Ik zeg, leg jouw vraag neer. Ja. Dat vraagteken, weet je? Als ik het antwoord in huis heb, krijg je van mij het antwoord. Zo niet gaan we samen op zoek naar het antwoord. Ik zeg, het is een reis die we samen ondernemen.
1: Juist, ja. Ik vind dat wel een leuk idee voor jullie volgende social media post... dat ik jou op straat zie lopen...

0: Ik zal jullie wat vertellen. Ik heb zoveel campagnes in mijn hoofd bedacht. Ik zei, we moeten een keer gewoon echt super vroeg opstaan. Gewoon rond een uurtje of vier. En dan overal van die vraagtekens achterlaten. Mensen denken van, hé, maar wat is dit? Weet je, is er een prijsvraag? Komt er iets of wat dan ook? Ja. En dan gewoon een beetje social awareness. Van te laten merken, van als het bijvoorbeeld gaat om de week van mentale gezondheid. Noem maar op. Dat zijn wel dan discussies die je kan, die je kan starten. Kijk, dit is natuurlijk ook een gemeente. Als je natuurlijk hier begint bijvoorbeeld over mentale problematiek. Gewoon even normaal doen, weet je, even gaan werken.
1: Ja, precies, ja, ik snap het.
0: Terwijl onder de jeugd speelt dat gewoon heel erg, weet je. Ja. En dan denk ik van, ja, je moet dat wel kunnen bespreken. En als jij dan zoiets hoort van een ouder of van een docent of van dingen, dan denk ik, ja, ik ga mijn vraag daar niet neerleggen.
1: Nee.
0: En dat zeg ik, en daar zijn de jongerenwerkers echt voor om te laten zien. Er is altijd iemand waar je op terug kan vallen.
1: Ja, zeker een hele goeie, ook voor de jongeren. En zeker ook leuk dat je dat even hier kan vertellen.
0: Nee, zeker, zeker. Want het is los van de werkzaamheden die we op straat doen, zijn we ook allemaal actief op de middelbare scholen, maar ook hier op MBO Westland. Ik loop hier bijvoorbeeld al, denk ik nu misschien 5 jaar rond.
1: Ja.
0: Weet je, op deze school, om in gesprek te gaan met leerlingen. En ze vinden het altijd prettig als ik dan binnenkom lopen. Dat ze toch denken van, hé, hij is verbonden aan de... Hij is niet rechtstreeks verbonden aan de school, maar hij is wel actief op school.
1: Ja, precies.
0: Dus hij is geen docent, ik ben geen hulpverlener. Weet je, wij zijn gewoon echt heel laagdrempelig. Gewoon soms lekker slap ouwe hoeren, man. Heerlijk.
1: Ja, maar dat is toch, dat is toch ook wat we willen. Gewoon lekker open tegen elkaar, lekker praten.
0: Kijk, dat... Ja, zeg maar.
1: Maar bijvoorbeeld hier op school of zo, hoe doe je dat dan? Want zeg maar, wij lopen hier natuurlijk ook wel eens rond.
0: Ja.
1: En wij zagen hier een keer een groep jongeren zitten en dan komen we erop aflopen en zeggen we, hé gasten, komen jullie even in de studio, weet je wel. En dan durven ze niet en dan zijn ze een beetje stoerig aan het doen, weet je wel. Van, ik ga echt tegen jou praten.
0: Ja.
1: Maar hoe doen jullie dat dan?
0: Ja, kijk, er zijn heel veel technieken voor. Kijk, ik gebruik bijvoorbeeld echt veel humor in mijn werk, weet je. Ik hou echt van humor. Als ik op een groep afstap, is dat heel anders dan wanneer jullie of een bewoner of bijvoorbeeld een partner op een groep afstapt.
1: Ja.
0: Sommige partners zijn daar wel ook heel erg in goed getraind. En dat heeft te maken met informatie verwerken. Als ik op een groep afstap, dan kijk ik bijvoorbeeld wat voor soort kleding hebben ze aan.
1: Ja.
0: Wat is de samenstelling? Wat voor soort muziek luisteren ze? Wat ligt er om hun heen? Weet je, dat zijn allemaal dingen die ik kan gebruiken om een gesprek, weet je, te starten. Als ik bijvoorbeeld een groep op straat zie, bijvoorbeeld niet eens op school, maar bijvoorbeeld op straat, en ik zie het is donker, weet je, capuchons op, en ik zie ze leunen tegen een auto.
1: Ja.
0: Ik heb niet veel informatie, maar die auto, stel voor dat die van een van de jongeren is, dan weet ik sowieso dat een van de jongeren een rijbewijs heeft en een 18 plus is.
1: Ja, zeker.
0: Dus ik kan daar een compliment over geven over die auto, en diegene voelt zich gelijk goed.
1: Ja.
0: Weet je, als je met iets negatiefs begint, als ik bijvoorbeeld hier een groepje zie met allemaal rotzooi op tafel, en ik zeg, hey, jongens, kom op man, dat kan toch niet, weet je. Dan begin je met een negatief iets eigenlijk bij zo'n groep.
1: Ja.
0: En ze hebben dan gelijk zoiets, maar wie ben jij dan?
1: Ja. Je, en wie ben jij dan?
0: Wie ben jij dan?
1: Ik ben Ali.
0: Ja. Kijk, en ik ben natuurlijk groot, hè. Zoals ik aankom, ik ben sowieso intimiderend. Nee, jongens. Nee, het is echt de manier hoe je benadert. En wij merken gewoon, ik weet niet of jullie dat ook gemerkt hebben, tegenwoordig mensen hebben korte lunches, man. Ja. Lange tenen.
1: Ja, ik ben het met je eens.
0: Weet je, als jongeren nu tegenwoordig ergens zal staan, dan weet je hoeveel meldingen ik krijg, hè?
1: Ja, niet normaal.
0: En als ik dan vraag wat ze er aan de hand, ja, ze staan daar. Alsof jongeren niet het recht hebben om op straat bijvoorbeeld aanwezig te zijn.
1: Nee.
0: Kijk, je moet je wel houden aan de regels.
1: Ja,
0: maar als jij 15 jongeren bij elkaar hebt, ja, dan wordt gegild. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik heb liever dat ze buiten zijn, lekker in de buitenlucht, dan binnen achter een scherm.
1: Ja, eens. Eens. Nou, Ali, heb jij nog, we gaan zo nog even met jou doorkletsen.
0: Ja.
1: Heb jij nog een leuke aanvraag voor de luisteraars?
0: Een leuke aanvraag, man. Zo.
1: Luister je een beetje muziek?
0: Jawel, maar ik ben een beetje oldschool, man. Ik hou een beetje van die underground Nederlandse rap van vroeger.
1: Ja.
0: Die ga je niet meer op Spotify vinden. En hoe heet dat? Maar weet je wat? Ja, ik weet nog als ik in de tuin was, aan het werk was, en The Verve kwam met Bittersweet Symphony.
1: Ja.
0: Ik zeg je eerlijk, man, ik liet me daar wel een beetje door meeslepen altijd.
1: Oké. Nou, Tim, we zoeken hem even op Bittersweet Symphony. Van?
0: De Verve.
1: De Verve. Hebben we hem? Ja, zeker weten. Aanvraag van Ali.
0: Gewoon een rustig nummertje voor zo'n dinsdagochtend.
1: Juist.
0: Geen losse rebels met harde beats.
1: Oké, een goede intro, Ali. Ja. Let's go.

0: een drukke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen.
1: Ja, we hadden net een heerlijk gesprekje met Ali en had een heerlijke aanvraag. Stefan is hier ook weer binnengelopen inmiddels voor het nieuws. Het is alweer 8:40. Dat betekent dat we snel naar het nieuws gaan. Stefan, dankjewel. Hier is het nieuws.
2: Nieuwsupdate.
3: Goedemorgen. Restaurant Triptiek in Wateringen behoudt voor het derde jaar op rij zijn Michelinster. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de presentatie van de Michelin-gids in Maastricht. Chefkok Niven Kunz kreeg de ster met Triptiek voor het eerst in 2024. De groene ster voor duurzaamheid die het restaurant eerder had is verdwenen. Michelin is namelijk gestopt met die onderscheiding. Ook restaurant Julia in Rotterdam van Honselaarsdijker Pieter Timmer behoudt zijn Michelinster. In de regio zijn geen nieuwe sterrenrestaurants binnengekomen. De fancy fair van Scout

0: Stichting Naaldwijk en de Sint-Adrianus-parochie heeft afgelopen weekend een recordbedrag van ruim 115.000 euro opgehaald. Het geld is bestemd voor onderhoud aan de kerk en voor nieuwe materialen en buitenverlichting bij de scouting. Tijdens het hele weekend waren er verschillende activiteiten. De kerkenveiling bracht alleen al 67.000 euro op. Ook bij de voorgaande edities, bij de drie voorgaande edities werd telkens een nieuw opbrengstrecord gevestigd. En dan heb ik nog sportnieuws. De Westlandse zwemverenigingen ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een conflict bij ZV Westland over het vertrek van een hoofdtrainer. Een groep trainers en zwemmers stapte toen op en begon een eigen vereniging. De spanningen van destijds spelen volgens de club inmiddels geen rol meer. De verenigingen blijven zelfstandig, maar hun wedstrijdzwemmers komen voortaan samen uit onder de naam SG Westland, een zogenoemde startgemeenschap. Afgelopen weekend zwom die ploeg voor het eerst in de nationale zwemcompetitie en staat nu bovenaan in de regionale pool. Het weer. Vanochtend komt plaatselijk dichte mist voor. Die trekt in de loop van de ochtend weg, waarna de zon steeds vaker tevoorschijn komt. Vanmiddag blijft het droog en wordt het ongeveer 19 graden. Vanavond zijn er flinke opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk nog met wat mist, maar later breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt opnieuw zacht met ongeveer 20 graden.
1: Heerlijk, precies. Heel leuk.
2: Ja. Okay, en dan, Stefan, je bent nog één ding vergeten te zeggen.
1: Ja,
2: en dat hoort is echt dat jij nieuws ook. Jarig bent vandaag.
0: Ja, ja, dus, dat schijnt zo, ja.
2: Stefan is jarig vandaag.
1: Stefan is jarig vandaag, moet je eens horen.

0: Ja, nou. Stefan, gefeliciteerd.
1: Bedankt, mannen. Nou weet de hele regio dat ik jarig ben.
0: Ja,
1: ik verwacht nou heel veel appjes, kaartjes.
2: Nul, Utrecht.
1: Nee, leuk, mannen.
0: Ja, nou, okay, Stefan, geniet ervan vandaag. En misschien tot zo.
1: Yes, tot later.
3: Samen staan we sterker. Elke werkdag van 7 tot 10.
4: Wakker met Tim en Luc.
0: Wakker.

0: draaien voor ons. Dat is Vlam in de Pij van Henk Wijngaard. Ja, hey, natuurlijk. Wat een banger is dat, zeg.
1: Wat een banger.
0: Let's go, we gaan hem even draaien. Zet hem op.

0: Ja, Cas Winkels, dankjewel voor deze fantastische banger en voor een aanvraag.
1: Was er nummer 1 het vroeger?
0: Ja, zeker weten. Fantastisch. Ja, voor al die truckers die er nu onderweg zijn en al dagenlang weg zijn van hun vrouw. Deze is ook...
1: Maar dit is ook gewoon Westland, hè?
0: Een beetje van jullie.
1: Dat is toch dik?
0: Ja, dat is heerlijk. Ja,
1: ga je van de Furf, ga je in één keer hier naartoe?
0: Ja. Ja, we zijn terug en Ali van Viet is wel, zij zit hier nog steeds bij ons in de studio. Voor het nieuws hebben we nog net even een beetje gekletst over wie jij bent, Ali, wat je doet.
1: Ook dat je had over nieuws van Stefan.
0: Nee.
1: Zou wel leuk zijn, man, als hij dan in één keer gewoon zegt, er is een boom omgewaaid of zo, weet je, gewoon, gewoon lokaal nieuws zit.
0: Ja, nou, maar we hebben hier wel echt nieuws wat lokaal is en dat... Daar staat de WOS wel gewoon centraal voor. Dat we echt gewoon dingen vertellen die hier daadwerkelijk in de regio gebeuren.
1: Weet je hoe leuk ik het vond toen zij de prijs hadden gewonnen? Landelijk, hè?
0: Ja.
1: Dat is knap, hè?
0: Ja, dat is zeker knap.
1: Want ik dacht vroeger ook wat, ja, WOS, weet je wie. Ik keek er zelf ook van naar, maar ik dacht, zoveel mensen zullen er niet naar kijken. Maar het is echt bizar toen ze die prijs hadden gewonnen.
0: Ze staan gewoon in de top 3 van de regio omroepen.
1: Ja, maar zeg maar ook gewoon landelijk inderdaad. Weet je? Dat is echt chapeau, man. En daar doen jullie ook aan mee, jongens.
0: Daar doen we nu zeker aan mee.
1: Klasse.
0: We gaan gewoon voor die eerste plek. Gaan we die eerste plek. Volgende jaar.
1: Dat is nu mijn 1 hit, ben ik hiervoor.
0: Ja. Hey, als... Ali, als iemand van 16 nu luistert en denkt, fiets welzijn, wat heb ik daar eigenlijk aan? Wat zou jij dan zeggen?
1: Ja, veel, man.
0: Ja.
1: Ja, ik zeg altijd tegen jongeren, weet je, ik sta tot jullie dienst, maar ik ben niet bij jullie in dienst. Weet je? En dat geldt voor al mijn collega's. Weet je, gewoon, fiets is echt een begrip in het Westland. We hebben mantelzorgers, welzijnsadviseurs, sociaal makelaars, vrijwillig inzet. Maar echt, wat nog belangrijker is, we hebben meer dan 1000 vrijwilligers.
0: Ja.
1: En dat is echt het kloppend hart van de organisatie.
0: Dat is echt veel. Dat wist ik ook niet.
1: Ja, nee, we hebben echt, kijk, daar staat natuurlijk het Westland echt bekend om. Weet je, voor onze vrijwilligers. Wij krijgen zelfs echt politici die gewoon hier naartoe komen om te kijken van hoe doen die dat. Maar ook andere organisaties.
0: Ja.
1: Weet je, die lopen er echt tegenaan van, joh, wij hebben echt moeite met vrijwilligers trekken.
0: Ja.
1: En op een of andere manier bij jullie melden ze zich gewoon echt zelf aan.
0: Ja. Ja.
1: Weet je, dus dat is echt wel, dat is echt fiets.
0: Dat is ook wat je wil.
1: Ja, dat is echt wat wij hier, wat wij ademen. Ik zeg ook altijd, zij zijn echt ons kloppend hart. Zonder die vrijwilligers is er geen fiets eigenlijk in principe.
0: Nee, zeker niet, ja. Nou,
1: weet je, dus daar...
0: is nee, echt kracht.
1: Ja, zeker. Zegt dikke pluimen naar al die vrijwilligers die zich inzetten. Dag in, dag uit, weer of geen weer, ze staan daar. En daar ben ik gewoon super trots op, man.
0: Ja, nou, heel fijn. Hey, en wat zijn op dit moment een beetje projecten of activiteiten waar jullie echt enthousiast over zijn?
1: Future Creators bijvoorbeeld. Dat past ook wel leuk in jullie straatje.
0: Ja.
1: Dat zijn natuurlijk allemaal jongeren die talenten bezitten. Die komen bij elkaar.
0: Ja.
1: En die gaan dan die talenten echt een soort van verder ontplooien. En of dat nou muzikaal is. Of dat je nou goed kan schrijven. Of dat nou scripts zijn. Of gedichten. Et cetera, noem maar op. Het zijn gewoon jongeren die zoiets hebben van... Hey, ik vind het gewoon leuk om bij elkaar te komen. Ik neem gitaar mee. Ik ga een beetje jammen. En ik zie wel wat eruit komt. En de ene begint dan erbij te rappen. De andere begint te zingen. Het is echt van alles wat. Dat is echt een project wat ik wel echt tof vind. En even doen. Het is ook een superleuk project. Vooral omdat zij 16-jarigen.
0: Ja.
1: Stel voor, je bent net klaar, weet je, met school. Je hebt je middelbaar diploma gehaald. En dan in één keer denk je, oké, wat ga ik nu doen? Weet je? Of je bent klaar met MBO. Je denkt, wat ga ik nu doen? Ik wil misschien even een jaartje ertussenuit. Dan heb je het project even doen. Dan ga je bij 3 maatschappelijke organisaties lopen.
0: Ja.
1: En dan ga je kijken van, joh, wat is daar allemaal?
0: Ja, wat een goede alternatief, zou ik zeggen.
1: Zeker. En daarom zeg ik...
0: Het is wel echt moeilijk voor de jongeren om dan een keuze te maken. Want ik hoor echt heel vaak dat jongeren zeggen... ja, ik heb geen idee, ik weet niet. Ja. Ik weet het echt niet.
1: Nee, klopt. Maar het is omdat ze nu al op een jonge leeftijd keuzes moeten maken, man. Stel, kijk, het is vandaag dinsdag, hè?
0: Ja.
1: Je hebt altijd dilemma dinsdag.
0: Ja.
1: Ik ga jou jij moet ook even een keuze maken, hè?
0: Oké, is goed, ja.
1: Luister,
0: kom maar door.
1: Je mag maar 1 gerecht de rest van je leven eten.
0: Ja.
1: 1 gerecht. Wat zou je kiezen?
0: 1 gerecht.
1: 1 gerecht.
2: Kip en rijst.
1: Kip met rijst. Klaar. De rest van je leven kip met rijst,
2: ja,
1: hè?
2: Joh,
1: ja,
2: ik zou...
1: Oké, maar jij denkt proteïne.
2: Ja, ik zou pasta.

0: pasta met tomatensaus, groente en iets van kip of vlees erbij doen.
1: Ja, ben je echt een pasta-eter?
0: Ja, ja, want okay. dan heb ik ook gewoon een beetje richting alle voedingsdingen en zo. Als ja. ik maar, toch maar één gerecht mag kiezen, ja. dan kies ik dat.
1: Grappige man. Maar jullie kiezen geen hutspot of zo?
0: Nee.
1: Nee, gewoon echt...
0: Ook geen hamburgers.
1: Ook geen hamburgers.
0: Ik ga niet mijn hele leven hamburgers eten.
2: Patat met mayonaise.
0: Word ik veel te dik, dat ga ik echt niet doen.
1: Ja? Oké, ja, ik zeg je eerlijk, maar ik zou gewoon... kijk, ik ben gewoon Marokkaans ook. Ik ben Nederlander, ik ben ook gewoon Marokkaans, ik ben Westlander. Ja. Ik ben van alles wat. Ja. Maar bij mij, er is gehakt, dat noemen ze kifta. Ja, ik ben als je mij s'nachts wakker maakt, als mijn vrouw tegen mij zegt van... Hey, om 3 uur s'nachts, ik heb tajin kifta gemaakt.
0: Ja.
1: Ik ben daar, hè. Ja. Ik ga gewoon eten, jongen, serieus. Ja, ja. Om 3 uur,
0: maakt niet uit. Jij gaat dat eten.
1: Oké, nu ga ik hem lastig maken, hè. Okay. Want het gaat over keuzes, dus je zegt een keuze.
0: Ja.
1: Je mag nog maar 1 nummer luisteren de rest van je leven. YouTube, dat nummer is daar. Spotify, dat nummer is daar. 1 nummer.
0: Ja, ik weet hem.
1: Ja?
0: Ja.
1: Give
0: Me More van Sky Brothers.
1: Kijk, oké.
0: Ja, dat is echt, dat is tot nu toe onze favoriete productie.
1: Ja.
0: Give Me More zou ik echt op repeat zetten.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Eigen reclame, ik snap hem wel.
0: Ja.
1: Logisch.
0: Ja.
1: Ja, nee, ja
2: hij zegt al we en we, ik ben het daarmee eens.
1: Ja.
0: We. Ja. Ja, wil jij zeker weten, heb je niet even een ander nummertje? Zeker weten.
2: Nee, give me more.
1: Kijk, het leuke is als jij
0: Vlam
1: dan
0: in
1: luistert.
0: De pijp van
2: Henk Wijngaard.
1: Ja, dat zou wel de banger zijn. Stel dat je die op repeat hebt, hè? Elke dag.
0: Ja, dat gaat helemaal niet.
2: Dan zeg ik gelijk mijn baan op, dan ga ik trucken.
1: Ja, ja. Ja. Jongens, trouwens, ik wil nog wel even gelijk even wat zeggen.
0: Ja.
1: Ik kwam natuurlijk in de studio binnen en film 1 ding op. Jongens, kom op. Jullie hebben sensei koffie, maar kijk, ik wil niet. Nee. Ik wil het negatief doen of zo. Kijk, ik snap het, is het Westland.
0: Het blijft het pleur. Westland, hè, Ali?
1: Ja, een bakje pleur hoort erbij. Maar ik verwacht wel een Jura-apparaat of zo. Ja. Maar ook nog met die oldschool poedermelk, hè.
0: Ja,
1: Tim zegt gewoon, ja, ik doe er een beetje melk bij.
0: Ja.
1: Ik denk, hij pakt volle melk met zo'n melk opschuiven. Maar nee hoor,
0: nee,
1: gewoon
0: joh, nee, joh.
1: Crema, pop, zo erin.
0: Ja, bam. Lekker simpel.
1: Lachen maar, jongens.
0: Nee,
1: die
0: sensei blijft nog wel even staan, hoor. Ja. Maar Ali,
1: ja, wat?
0: Wanneer wordt er iets te groot voor een jongerenwerker, zeg maar? Als we dan even kijken naar... De jongeren kunnen natuurlijk aankloppen bij jullie voor eigenlijk alles.
1: Klopt.
0: Maar stel nou, er is iets wat gewoon echt even boven jullie pet valt.
1: Zeker. Kijk, daar heb je gewoon het SKT voor, het Sociaal Kernteam. Dat is het zorgteam van het Westland. Het zijn echt allemaal topmensen die daar die ook echt hard voor het werk hebben. En op het moment dat een jongen naar mij toe komt bijvoorbeeld en zegt... joh Ali, mentaal zit ik gewoon niet lekker. Dan ga ik niet zeggen, joh, ga op die bank liggen... en ik ga in één keer daar de psycholoog uithangen. Wij zijn geen hulpverleners. Dat is hier heel netjes gescheiden. De SKT doet dat. Dus op het moment dat ik zeg van... joh, hey, ik ken wel de juiste mensen die jou hier verder bij kunnen helpen.
0: Ja.
1: En ik loop dat traject ook met jou. Dus ik zeg altijd, zij rijden op die snelweg en wij op de vluchtstrook mee.
0: Ja.
1: We blijven het altijd monitoren. Waarom? Kijk, zo'n jongere die kom ik ook daarna nog eens een keer op straat tegen. Ik kom op school tegen, ik kom op het verenigingsleven tegen.
0: Ja.
1: Ik ga dan niet zeggen van, joh, ik heb jou daar afgezet. Ajoe, zoek het maar uit.
0: Ja, nee. Precies. Ja. Nee, het is wel mooi dat jullie hem of haar dan gewoon bij de hand meenemen in het proces.
1: En als zo'n jongere zegt van, joh, ik heb geen goede klik met jou, weet je...
0: Ja.
1: Dan zet ik mijn ego opzij. Mijn collega's, weet je?
0: Ja,
1: dan komt Richard, Jeff, Roman, weet je? Dus dat, shout-out naar Roman trouwens, want die zou hier vandaag zijn.
0: Ja, klopt.
1: Maar hij is van de trap gevallen,
0: ja,
1: man.
0: Ja, dat is niet best. Roman, als je dit hoort, beterschap. Ik hoop dat alles goed gaat.
1: Ja, ik vermoed die kat, man. Hij heeft daar zo'n kat. Ik vermoed dat die kat hem even laat struikelen.
0: Oh, shit. Nou, ik hoop dat die kat dan nog leeft.
1: Misschien dat we hem straks even kunnen bellen. Is dat mogelijk?
0: Ja, dat is mogelijk.
1: Bellen,
0: ja?
1: Ja, ja. Gaan we hem even bellen. Gaan we kijken hoe het met hem gaat.
0: Ja, dat is goed. Is er iets waarvan jij zegt, dit missen we op dit moment nog echt voor jongeren in het Westland?
1: Lastige man. Wat missen jongeren? Kijk, los van het feit dat er best wel veel voorzieningen hier zijn in de gemeente.
0: Ja.
1: Zijn er toch nog wel wat plekken waar jongeren bij elkaar kunnen komen? Als ik bijvoorbeeld Watering als voorbeeld mag geven. We hebben daar niet superveel plekken. We hebben bijvoorbeeld het Hofpark. Maar daar laten mensen ook honden uit.
0: Ja.
1: Als het dan nog donker is en er staat een groep jongeren... dat vinden mensen dan nog heel erg spannend.
0: Ja.
1: Dus dan trekken ze bijvoorbeeld naar het centrum toe. Daar is het lekker overdekt. Het is een supermarkt, je kan lekker drinken halen.
0: Ja.
1: Maar dan worden ze daar in één keer weggestuurd. Maar waar verwijs je ze

0: dan naar door. Dat zeg ik ook tegen jongeren. Je mag ook gewoon aan een partnervrouw, bijvoorbeeld aan een wijkagent of aan een BOA of de buurtpreventie, noem maar op. Waar moet ik dan heen?
1: Ja.
0: Kijk, en als dan zeg je, ga naar het Hofpark en het regent. Ja, maar wat ga ik daar doen dan in die regen?
1: Ja.
0: Kijk, de mooiste verhalen die wij echt hebben, is echt tijdens slecht weer. Waarom? Het regent dan keihard en dan zeggen mensen af en toe tegen mij, oh, maar dan hoef jij zeker niet de straat op, dan kun je gewoon lekker thuis blijven. Dan zeg ik, nee, dan ga ik juist naar buiten. Waarom? Wij gaan dan langs al die afdakjes als jongerenwerkers.
1: Ja.
0: En dan zien we daar jongeren staan. En dan denk ik bij mezelf van, hoe erg kan het zijn, weet je, dat je toch naar buiten komt? Wat is daar aan de hand? Er is altijd een verhaal.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dan merk je echt dat je en dan als zo'n jongere laat tegenkomt, die denkt dan, hé, die jongerenwerker stond daar met mij. Weet je, hij was daar in die moeilijke periode van mij, tijdens dat slechte weer.
1: Ja.
0: Al die anderen waren het niet en hij was daar. Ja. Dus op het moment dat zo'n jongere dan een keer iets nodig heeft en denkt van, hé, ik loop tegen iets aan.
1: Ja.
0: Weet je, in de straatcultuur is het niet stoer om bijvoorbeeld hulp te vragen. Kijk, net als jullie zeiden bijvoorbeeld net voor zo'n groepje, als je dan bijvoorbeeld zegt van, kom even erbij. Ja, iedereen gaat elkaar aankijken, wie durft die eerste stap te nemen?
1: Ja, klopt.
0: Weet je, waarom? Je moet ook een beetje aan een vertrouwensband gaan werken. Het is niet van de een op het andere moment van, mensen denken heel vaak, yo, dit, en dat. En dan denken ze, ze lopen zo met je mee weg. Nee. Weet je, jongens zijn ook een beetje wantrouwend. Hebben misschien een slechte ervaring gehad, weet je, of hebben een slechte jeugd gehad. En dan denken ze in één keer, er komt daar een volwassen guy op ons aflopen. Ja. En die gaat in één keer met ons in gesprek.
1: Ja.
0: Ja, het is wel, niet dat ik aankom en zeg, hey jongens, willen jullie snoepjes?
1: Nee.
0: Loop even mee naar onze busje.
1: Nee. Het is mooi dat je dit even benoemt. Want dit is inderdaad wel een goed moment om inderdaad echt die verhalen naar boven te krijgen op zo'n regenachtige dag.
0: Ja.
1: Hey Ali, we hebben nu eventjes een gesprek gehad. We gaan even wat muziek draaien.
0: Tuurlijk.
1: Dan komt het nieuws van 9 uur. En dan gaan we daarna even kijken of dat we Roman
0: even kunnen,
1: eventjes aan de lijn kunnen, ja, zeker, kunnen krijgen.
0: Leuk idee, jongens.
1: Ja, mooi. Nou, Tim, heb jij nog een lekker plaatje voor ons?
2: Zeker.
3: Tot 10 uur. Wakker. Met Tim en Ruud.
4: Turn it up.
3: VOS.

0: aan de slag.
1: Dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
1: Op de WOS.
2: Tim en Luc.
3: Ja, brothers.
2: Zet je ochtend aan.
1: Lekkere muziek.
2: Leuke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
2: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
6: Het is 3 graden warmer dan normaal. Dus het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
5: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
7: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
5: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Morgen, de regio is wakker. Nu jij nog. Daar gaan we weer. Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: is die hier vandaag.
1: Hey, en we hebben inmiddels Roman aan de lijn. Roman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
3: Hey, Ro.
2: Hey, Ali. Jij ook daar.
1: Ja, man. Hey, maar Roman, je zou hier eigenlijk vandaag zijn, maar kunnen we eens uitleggen aan de luisteraars wat er gebeurd is?
2: Ja, ik zou vandaag natuurlijk lekker in de radioshow aanschuiven om te vertellen over het jongerenwerk. En dat zou ik met Ali doen. Ali is er wel, ik niet. Want ja, ik heb waarschijnlijk mijn pols gebroken. Ja, wat doe je eraan?
1: Ja, dat gebeurt, hè. Maar wat is er gebeurd?
2: Wat is er gebeurd? Eigenlijk helemaal niks bijzonders. Ik was thuis en ik denk, ik ga eens even lekker mijn bedje in. Lekker mijn mandje in. En toen was daar een hele gladde traptreden en een kat. En het misbalans van de
1: kat,
2: meest sportieve man van het Westland. En dan wil je heel sportief nog je val breken. En dan gebruik je daar je pols voor. Maar ja, schijnbaar kan dat helemaal niet.
1: Nee.
2: Die
3: kat is verdacht, jongen, van hem.
2: Ja, die ik moet zeggen, ik heb hiervoor nooit een kat gehad. En nu wel. Maar het is echt verschrikkelijk.
3: Die dacht, ik grijp nu mijn kans.
2: Voor de kant in ieder geval. Ja.
1: Leuk dat we je nog even konden bellen vandaag.
2: Ja, tuurlijk.
3: Maar Ro, nu moet ik straks alleen naar die training. Maar Roman en ik zijn ook maatjes.
1: Ja.
3: Snap je? Dus als wij samen naar een training gaan, dan lachen we ook gewoon onderling. Vooral, soms zijn er van die onderwerpen, ja, ben ik heel eerlijk, en zijn ook gewoon saai.
1: Ja.
3: Weet je?
1: Ja.
3: Ja, dan is het gewoon leuk als je dan gewoon iemand hebt waar je een beetje mee kan lachen.
1: Ja, klopt.
3: Maar nu moet ik straks alleen gaan zitten, Ro.
2: Ja, maar ja, dat komt toch helemaal goed, joh. Jij gaat gewoon weer lekker lunchen daar dadelijk. En dan ga je lekker genieten. Dan ga je mij jaloers maken met die foto's. En dan komt alles weer goed.
1: Ja.
3: Nee, zorg ervoor dat je telefoon aanstaat. Kan ik je tenminste wel even tussendoor hebben?
2: Ja, nee, dat komt wel goed. Ik weet niet, als je bij de fotomachine, de MRI, hoe noem je dat? Of je daar je telefoon bij mag houden. Maar ja. ik zal hem in mijn broekzak op trailer zetten.
3: Hou ons op de hoogte, alsjeblieft.
2: Ja,
3: ons op de hoogte.
2: Absoluut.
1: Oké. Hey, Roma, leuk dat je even komt inbellen. En jij heel veel sterkte dan.
2: Ja, dankjewel, jongens. Veel plezier nog met het maken.

0: maken van de show. En
1: ik
0: Ali,
1: heb nog
0: veel plezier met de training.
1: Aan,
0: ja, stel je vraag.
1: Hij is wel een muziekliefhebber, hoor ik hier van Ali.
0: Ja,
1: dus
0: oh, absoluut.
1: Ik wil wel van jou een aanvraag voordat jij dadelijk ophangt.
0: Oh, 100. Ja, ik weet niet of de Westerlandse radioliefhebbers dit leuk vinden, maar ik heb wel een prachtig plaatje voor je.
2: Ja, ja. Okay. Ja.
0: Dus van Shakira, samen met Ozuna, geloof ik, Monotonia heet die. Die moet je even draaien.
3: En dan moet je wel even spellen.
0: Nee. Shakira ken je wel.
3: Ik maak een grapje.
1: Monotonia,
0: dat is echt een wereldhit.
1: Ja. Oké, die gaan we zo, als we dadelijk even gesprekken klaar zijn met Ali, gaan we die even draaien voor jou.
0: Ja, grote klasse. Kan iedereen even lekker met de heupjes schudden op de dinsdagochtend.
1: Ja, en dat willen we hebben. Oké, Roman, een hele fijne dag vandaag.
0: Hey, jullie ook, jongens. Dankjewel. Okay,
3: goed, man.
0: Hoi. Hoi, hoi.
3: Ja, jongens, ik wist het. Ik zei gewoon die kat, hè.
1: Ja, hij was die kat.
3: Die is legendary. Nee, ik zeg je eerlijk, als Roman hier was, echt, met hem kan ik echt lachen. Met mijn andere collega's ook, hè. Ik zeg altijd, we zijn allemaal een dreamteam.
2: Ja.
3: Maar ik kan gewoon heel goed met hem levelen over bepaalde dingen. Weet je, terwijl er wel een beetje leeftijdsverschil ook gewoon tussen ons zit. Maar op een of andere manier gaan wij gewoon goed samen, man.
2: Ja.
3: Dus dat is echt wel lastig. Daarom zeg ik, ik vind het echt jammer dat hij niet bij kan zijn. Want dan komt er ook een bepaalde soort humor dan ook weer even omhoog.
1: Ja, klopt, leuk.
3: Maar sowieso gaan we dit nog een keertje doen, man. Dan, nemen, ja, dan komt hij mee.
1: Leuk, dan moet hij wel mee. Neem die kat ook gelijk mee.
3: Nee, die kat gaat hier niet meer in de
1: tafel. Hey, even afsluitende vraag eigenlijk voor jullie bezoek. Als er nou jongeren zijn die luisteren of ouders die nu aan het luisteren zijn. Is er ook een manier waarop ze jullie zeg maar kunnen contacten?
3: Ja, zeker man. Kijk, we hebben gewoon onze website fietswelzijn.nl waar je gewoon foto's van iedereen ziet van elke jongere werken. Dus jongeren kunnen ook gewoon kijken of ouders van hey, ik heb wel gewoon een goede vibe bij deze persoon. Weet je? Ja. Binnenkort ook weer een meidenwerker bij ons in dienst. Dus ook voor de meiden. Dat ze denken van, nee, ik vind het prettiger om met een vrouw in gesprek te gaan.
2: Ja.
3: Die mogelijkheid is er ook. Is er ook nu nog steeds zo, want we hebben heel veel vrouwelijke collega's.
2: Zeker, ja.
3: Alleen, die zitten niet bij de afdeling jongerenwerk. Weet je, als sociaal makelaar. Maar daar kun je ook gewoon prima gesprekken mee voeren.
2: Ja.
3: We zijn online, zijn wij natuurlijk heel erg actief op Instagram. We hebben allemaal, start altijd standaard met Vitus. En dan laagstreepje en dan de naam van de jongerenwerker.
2: Juist.
3: Ga je Vitus, laagstreepje Roman. Dan zie je Roman, Ali, Richard, Jeff. We hebben een algemeen account. Op Snapchat zijn we actief. We zijn op TikTok sinds kort ook weer even actief. Dus in principe zijn we best wel makkelijk te vinden.
2: Ja.
3: Maar ja, wij zijn ook op de scholen actief. We zijn op verschillende ISV's. Ik zelf 2 keer op het Dalton, 2 keer op het Flora College.
2: Ja.
3: En dat geldt voor mijn andere collega's ook. Kijk, wij zijn heel het jaar lang door zijn wij aanwezig. Ja. Dus op de scholen is er vakantie. Komen de jongens weer ons tegen op straat. Weet je, tijdens de feestweken zijn wij overal aanwezig. Dus het is nood dat de jongeren niet iemand hebben waar ze op terug kunnen vallen.
2: Nee.
3: Is die docent inderdaad 6 weken aanwezig? Is jouw behandelaar op vakantie? Dan is de kans zeer groot dat wij als jongerenwerkers daar wel gewoon zijn. En dat je altijd bij ons even terecht kan. En daarna het weer verder gewoon opgepakt kan worden.
1: Ja. Dus dat is heel fijn.
3: Ja, nee, zeker.
1: En dan voor de jongeren die aan het luisteren zijn, heb jij nog een goede afsluitende tip voor de luisteraars?
3: Ja, wil je een tip op financieel gebied? Wil je een tip op sociaal leven?
1: je had het net over financiële advies, dat jongeren daar vaak tegenaan lopen. Misschien is dat wel een leuke.
3: Ja, kijk, wat ik daar als advies wil geven, geloof niet wat er allemaal online gebeurt. Weet je, je hebt heel veel van die finfluencers, noemen ze dat. Die jou allemaal bepaalde cursussen willen aanbieden. Weet je, koop mijn cursus voor 2000 om 20 miljoen te verdienen. Ja, waarom heb jij zelf die 20 miljoen niet dan?
1: Ja.
3: Weet je, dus ik heb ook zoiets van, tegenwoordig online wordt er zoveel. Iedereen leidt een Lamborghini, weet je. Ja, met alle respect, maar ik zie soms jongeren dingen posten. En ik weet hoe het echt leven bij hun eruit ziet. Ja. En dat denk ik is jammer, want je ziet alleen maar die mooie dingen. Maar je ziet niet
1: precies,
3: die akelige dingen, weet je, terugkomen.
1: Ja.
3: Want dat is natuurlijk niet cool. Dus mijn advies echt, geloof niet wat er allemaal online gebeurt. Weet je, en volg gewoon je hart en je intuïtie. 9 van de 10 keer zit dat gewoon goed.
1: Ja.
3: Weet je, dus, kijk, uiteindelijk, iedereen moet gewoon hard werken. Weet je, dus het komt je niet aanvallen. Ja, met alle respect. Mensen zeggen ook, ja, ik had moeten investeren in Bitcoin. Maar daar moet je ook hard voor werken. Hè? Want je moet je wel gaan inlezen. Je moet weten wat het inhoudt. Je moet weten waar je in investeert. Anders ben je gewoon aan het gokken. Dan kun je net zo goed naar het casino gaan zwart of wit, zwart of rood spelen.
1: Ja.
3: Ja, weet je, doe dat alsjeblieft niet, maar
1: nee.
3: Om als voorbeeld te gebruiken.
1: Ja.
3: Dus hard werken is geen vreemd iets hier bij ons natuurlijk in het Westland.
1: Nee.
3: Dus, en dan moet je voor alles. Of je nou muzikaal wil doorbreken, of dat je nou financieel. Ja, ik wil rijk worden, zeggen heel vaak jongeren. Weet je, ik wil rijk worden. Ja, wat is rijk? Toen ik in Cuba zat, weet je wat mensen in Cuba verdienen per maand?

0: 13 euro. Meen ik serieus, 13 euro per maand. Nu nog steeds, hè? Nu nog steeds, 13 euro per maand. Dus als jij dan daar komt en je zegt bijvoorbeeld... hey, ik verdien 3.000-4.000 euro per maand.
1: Dan
0: ben jij rijk. Nee, maar serieus. Ja, dan zeggen ze letterlijk tegen jou... jij bent de rijkste man op aarde waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Snap je? Ja, ga jij weer naar de Verenigde Arabische Emiraten... dan zegt hij, ja, dat is voor mij pocket change, weet je. Ja, dat geef ik als fooi misschien weg.
1: Ja. Nee, dus, precies. Er zijn overal weer verschillende levels.
0: Daarom. Ja. Wij moeten als mensen moeten wij genoegen nemen. Ja. Wij moeten naar elkaar omkijken. Weet je, dat is belangrijk. Ja. Weet je, hoe jij... jij wil behandeld worden zoals hoe jij mensen behandelt. Weet je? Dus, en als jij dan op een gegeven moment naast je schoenen gaat lopen... of je gaat op mensen neerkijken... ja, weet je, dan ga je ook merken dat je niet lekker dat je geen lekker leven gaat leiden.
1: Nee.
0: Weet je, dat moet je niet willen. Dus daarom zeg ik hier in het Westland, gelukkig, die saamhorigheid is er. Ja, mag mooi. Soms wel wat meer, maar wat beter. Weet je, we hebben natuurlijk veel van die landelijke discussies. Polarisatie is natuurlijk heel veel aanwezig. Weet je, hij, wij, zij, AZC's, alles komt aan bod, noem maar op. Maar ik heb zoiets, jongens, we zijn gewoon mensen. Weet je, en je hebt goede mensen en je hebt slechte mensen. En de goede mensen willen iets voor een ander betekenen. Weet je, die stellen hun hart open voor de anderen. En de slechtere mensen, die hebben veel afgunst, kijken op mensen neer. En willen alles eigenlijk voor zichzelf hebben. Ja. En wij moeten aan de goede kant staan, man, met z'n allen.
1: Nou, laten we hem daarmee afsluiten.
0: Ja, toch, jongens?
1: Dat is een mooie.
0: Ja, toch?
1: Dankjewel, Ali.
0: En
1: Ali,
0: jullie bedankt, man, voor de zendtijd.
1: Ja, zeker weten. Ja, dan gaan we nu door met Monotomia van Shakira. Aanvraag van Roman.
0: Yes.
1: Let's go. En schudden met die heupjes. Yes.

0: Was Love on Me van Galantis.
1: Elke werkdag van 7 tot 10.
2: Wakker met Tim en Luc.
1: Nieuwsupdate.
3: Goedemorgen. Restaurant Triptyque in Wateringen behoudt voor het derde jaar op rij zijn Michelinster. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de presentatie van de Michelin-gids in Maastricht. Chefkok Niven Kuns kreeg de ster met Triptyque voor het eerst in 2024. De groene ster voor duurzaamheid die het restaurant eerder had is verdwenen. Michelin is namelijk gestopt met die onderscheiding. Ook restaurant Julia in Rotterdam van Honslersdijker Pieter Timmer behoudt zijn Michelinster. In de regio zijn geen nieuwe sterrenrestaurants bijgekomen. De Fancy Fair van Scouting Naaldwijk en de Sint-Adrianus-parochie heeft afgelopen weekend een recordbedrag van ruim 115.000 euro opgehaald. Het geld is bestemd voor onderhoud aan de kerk en voor nieuwe materialen en buitenverlichting bij de scouting. Tijdens het hele weekend waren er verschillende activiteiten. De kerkenveiling bracht alleen al 67.000 euro op. Ook bij de drie voorgaande edities werd telkens een nieuw opbrengstrecord gevestigd. En sportnieuws, de Westlandse zwemverenigingen ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een conflict bij ZV Westland over het vertrek van een hoofdtrainer. Een groep trainers en zwemmers stapte toen op en begon een eigen club. De spanningen van destijds spelen volgens de clubs inmiddels geen rol meer. De verenigingen blijven zelfstandig, maar hun wedstrijdzwemmers komen voortaan samen uit onder de naam SG Westland. Dat is een zogenoemde startgemeenschap. Afgelopen weekend zwom die ploeg voor het eerst in de nationale zwemcompetitie en staat nu bovenaan in de regionale pool.
4: Opa.
3: Het weer. Vanochtend komt nog plaatselijke dichte mist voor. Die trekt in de loop van de ochtend weg, waarna de zon steeds vaker tevoorschijn komt. Vanmiddag blijft het droog en wordt het ongeveer 19 graden. Vanavond zijn er flinke opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Ook morgen begint het nog met wat mist, maar later breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt opnieuw zacht met ongeveer 20 graden.
5: Wat goed. Die scouting, hoe doen ze dat dan? Een ton. Gewoon een ton.
3: Ja, dat zijn alle activiteiten. En nou, onder andere zo'n Rad van Fortuin, denk ik.

0: Ik zie het helemaal even voor me, ik ben er niet geweest.
1: Nee, ja, ja.
0: Maar dingen veilen en dan gaan mensen daarop bieden.
1: Fantastisch.
0: En, ja, perfect. En dan zal misschien ook de opbrengst van het drinken en dat soort dingen zal er ook meespelen. Dus,
1: ja, ja, ja.
0: Dat is mooi.
1: Nou, echt een heel mooi initiatief en al 3 jaar vrije records halen. Dat is natuurlijk super.
0: Ja, ze hebben daar ook een nieuwe mooie locatie. Ze zitten daar bij het Prinsenbos sinds een aantal jaar. Dus dat zal misschien ook wel weer meehelpen in de animo voor zoiets.
1: Ja, zeker. Ja. Het is een mooie locatie, ja.
0: Ja.
1: Ja, fantastisch. Oké, okay, mooi. Dankjewel, Stefan.
2: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 4 uur. Wakker met Tim en Luc. Ah.

0: vanochtend. En wat een toppers van aanvraag zat er weer tussen. Dus dat was super gezellig. En ja, we hebben uiteraard natuurlijk gewoon weer een tip van Flip. En ja, Luc.
1: Ja.
0: Ben jij er weer klaar voor?
1: Hij staat
0: de enige echte tip van Flip weer.
1: Hij staat er klaar voor, dus gooi hem maar open.
0: Oké. Okay.
2: Flipper die Womp. Tijd voor de tip van Flip.
1: Ja, want Tim, het wordt steeds donkerder. S'avonds en 's ochtends. Het wordt er een beetje winter, herfst, alles door elkaar. Maar daarvoor moet je ook eventjes kijken of dat je auto allemaal nog goed is. Voor al deze wat donkere dagen en gekkere weersomstandigheden. Dus ik heb hier een tip gevonden en dat is misschien best wel leuk om te vertellen. Het gaat over doffe koplampen. Oké. Dus je merkt het vaak pas als je 's avonds je koplampen lijken ineens een stuk zwakker. Een beetje, ja, gewoon slecht.
0: Ja.
1: Dus ja, dat komt door doffe, verweerde plastic lenzen. Pak, hier komt de tip trouwens. Pak wat tandpasta en een microvezeldoek.
0: Microvezeldoek. Wat is dat voor doek?
1: Tim, soms moet je die vraag niet aan mij stellen, want soms weet ik het zelf ook niet. Maar we zoeken het even op wat een microvezeldoek is. Wrijf het stevig in op de koplamp en spoel dit af met water. De fijne korrels in de tandpasta werken licht schurend en halen de aanslag weg. Even drogen en je lampen werken weer supergoed. Wel zo veilig.
0: Goeie tip.
1: Heb jij al opgezocht wat een...
0: Ik heb opgezocht wat een microvezeldoek is. Dit zijn van die doekjes die je gewoon bij de Gamma kan kopen, bijvoorbeeld in zo'n pack. Met allerlei kleurtjes, weet je wel?
1: Ja, gewoon al die doekjes
0: ik denk
1: met
0: dat
1: kleurtjes.
0: Ja, iedereen heeft deze wel in huis. Dat geloof ik wel.
1: Nou, dat is heel makkelijk.
0: Ja, dus dat is heel makkelijk. Dus die kan je gewoon uit de kast pakken en dan met tandpasta insmeren en dan gewoon heerlijk...
1: Ja, precies. Dat is wat ik wilde zeggen.
0: Juist.
1: Oké. Nou, als je geluisterd hebt, dan weet je dus nu hoe je je doffe koplampen weg kan halen. En dan gaan we nu voor de komende 13 minuten nog even wat heerlijke plaatjes draaien. En dan daarna is het weer voorbij de ochtendshow. En zien we jullie morgen weer. Gezellig.
2: Samen staan we sterker. Sterker. Samen staan we sterker. Sterker. De koffie pruttelt. Maar Tim en Luc niet. Dit is de wakkere VOS ochtendshow.
0: En dit is Eye of the Tiger.

een leuke preview voor de luisteraar. We hebben namelijk weer een nieuwe originele plaat klaar liggen op de uitbrengplaten van de Sky Brothers original remixes. Ja. Niet remixes, echt de originals. Hij heet Good Vibration. Ik ben gewoon echt super benieuwd wat de luisteraars daarvan vinden. Want ik ben benieuwd.

0: Somebody That I Used To Know van Art Bad. Wat een banger. En super bedankt en gezellig weer dat iedereen weer geluisterd heeft vandaag naar de ochtendshow van Wakker met Tim en Luc. Wij gaan er weer vandoor en zien jullie morgenochtend weer. Dankjewel voor het luisteren en tot morgen.
1: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
2: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
2: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
2: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen, waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: thuis,
1: op je werk
0: en in de auto.
2: De grootste hits van binnen.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Steven van der Meer. Restaurant Triptiek in Wateringen behoudt voor het derde jaar op rij zijn Michelinster. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de presentatie van de Michelin-gids in Maastricht. Chefkok Neven Kunz kreeg de ster in het Triptiek voor het eerst in 2024. De groene ster voor duurzaamheid die het restaurant eerder had is verdwenen. Michelin is namelijk gestopt met die onderscheiding. Ook restaurant Julia in Rotterdam van Honselersdijker Pieter Timmer behoudt zijn Michelinster. In de regio zijn geen nieuwe sterrenrestaurants bijgekomen. De Fancy Fair van Scouting Naaldwijk en de Sint-Adrianus-parochie heeft afgelopen weekend een recordbedrag van ruim 115.000 euro opgehaald. Het geld is bestemd voor onderhoud aan de kerk en voor nieuwe materialen en buitenverlichting bij de scouting. Tijdens het hele weekend waren er verschillende activiteiten. De kerkenveiling bracht alleen al 67.000 euro op. Ook bij de drie voorgaande edities werd telkens een nieuw opbrengstrecord verbroken. Kort nieuws, de Westlandse zwemverenigingen ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een conflict bij ZV Westland over het vertrek van een hoofdtrainer. Een groep trainers en zwemmers stapte toen op en begon een eigen vereniging. Spanningen van destijds spelen volgens de clubs inmiddels geen rol meer. De verenigingen blijven zelfstandig, maar hun wedstrijdzwemmers komen voortaan samen uit onder de naam SG Westland. Het is een zogenoemde startgemeenschap. Afgelopen weekend som die ploeg voor het eerst in de nationale zwemcompetitie en staat nu bovenaan in de regionale pool. Het weer: in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag blijft het droog met geregeld zon en het wordt ongeveer 21 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond zijn er flinke opklaringen en ook vannacht blijft het rustig. Morgen is het eerst droog met geregeld zon. Later neemt de wolk toe en wordt opnieuw ongeveer 21 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.

0: www.ziekenhuis.nl en in de WOS-app.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en afrit Oostvoorne 12 kilometer file door werkzaamheden, een half uur vertraging. De rijbaan is dicht en verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Dat duurt tot een uur of 11. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: je radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
4: Met nu het NOS Nieuws.

0: van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en Afrit Oostvoorne 11 kilometer file door werkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is de WOS Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
1: Meer agenda tips op onze regio?
2: Vind je op wos.nl/agenda.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, ik ben Steven van der Meer. Restaurant Triptiek in Wateringen behoudt voor het derde jaar op rij zijn Michelinster. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de presentatie van de Michelin-gids in Maastricht. Chefkok Neven Kunz kreeg de ster in het Triptiek voor het eerst in 2024. De groene ster voor duurzaamheid die het restaurant eerder had, is verdwenen. Michelin is namelijk gestopt met die onderscheiding. Ook restaurant Julia in Rotterdam van Honselersdijker Pieter Timmer behoudt zijn Michelinster. In de regio zijn geen nieuwe sterrenrestaurants bijgekomen. De Fancy Fair van Scouting Naaldwijk en de Sint-Adrianus-parochie heeft afgelopen weekend een recordbedrag van ruim 115.000 euro opgehaald. Het geld is bestemd voor onderhoud aan de kerk en voor nieuwe materialen en buitenverlichting bij de scouting. Tijdens het hele weekend waren er verschillende activiteiten. De kerkenveiling bracht alleen al 67.000 euro op. Ook bij de drie voorgaande edities werd telkens een nieuw opbrengstrecord verbroken. Kort nieuws, de Westlandse zwemverenigingen ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een conflict bij ZV Westland over het vertrek van een hoofdtrainer. Een groep trainers en zwemmers stapte toen op en begon een eigen vereniging. Spanningen van destijds spelen volgens de clubs inmiddels geen rol meer. De verenigingen blijven zelfstandig, maar hun wedstrijdzwemmers komen voortaan samen uit onder de naam SG Westland. Dat is een zogenoemde startgemeenschap. Afgelopen weekend som die ploeg voor het eerst in de nationale zwemcompetitie en staat nu bovenaan in de regionale pool. Het weer: in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag blijft het droog met geregeld zon en het wordt ongeveer 21 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond zijn er flinke opklaringen en ook vannacht blijft het rustig. Morgen is het eerst droog met geregeld zon. Later neemt de wolk toe en wordt het opnieuw ongeveer 21 graden.
0: Meer WOS-nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam-Europoort 10 minuten vertraging vanaf afrit Brielen 7 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek.

0: Bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dankjewel en goedemiddag. 2 minuten over 12. Het is de dinsdagmiddag van de WOS. Hartelijk welkom. De WOS. En dan gaat u weer aan de lunchtafel. Jeroen van der Kei. Met de muziek van de WOS. Dit is

0: Shakira bij de WOS Die Die met Burna Boy aan het begin van de lunch op deze dinsdagmiddag 6 oktober op de kalender. Het is 12 uur geweest, de hoogste tijd voor die boterhammetjes hoor. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch, de WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kamp.
0: En daar gaat hij weer, een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. De Westlandse zwemverenigingen ZV Westland en Westland Swimming Stars die werken na ruim 8 jaar weer samen. In 2018 splitste een groep zwemmers zich af van ZV Westland en richtte Westland Swimming Stars op. Nu vormen de twee clubs samen een startgemeenschap op en komen ze gezamenlijk uit in wedstrijden. Ja, dat viel dus een jaar of 8 geleden in het water. Maar zoals altijd vindt men elkaar wel weer terug. En daar lees je meer over op WOS.nl, in de WOS-app en zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws. Natuurlijk hier op deze zender. Ja, en verder is het gewoon de hoogste tijd om even lekker de boterhammetjes erbij te pakken, want het is 12 uur geweest. Lekker lunchen!

Thuis in jouw regio met de lunch op de WOS en de nieuwste van Taylor Swift hoorde je op de radio met Patient Zero hier op deze dinsdagmiddag. Goedemiddag, lekker even aan die lunchtafel wegzakken in dat blauwe WOS Plus. Komt het allemaal dik in orde, want hij staat gewoon lekker voor je gedekt. Met het nieuws uit de regio natuurlijk, maar ook fijne muziek uit de catacombe gaan we in voor zo'n lekkere trek in het komend uur. Heb je er trouwens een suggestie voor dat je zegt, Jeroen, daar mag je het stofdoekje wel eens overheen halen? Laat het me maar weten. Stuur een WhatsApp berichtje naar 0174446600 of een mailtje naar radio@wos.nl. Komt het ook hier gewoon terecht. En in dit uur trouwens ook nog het muzikale beleg voor op je boterham met lunchpakket. En nu muziek van Sia. Dit is Clap Your Hands.

I'll Be Waiting van Kian de Crow hoorde je bij de WOS op de radio. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Er kan hier en daar wel een klein spatje regen vallen, al blijft het gelukkig overwegend droog. Het is 20 tot 22 graden bij weinig wind, dat is lekker. Morgen dan is het ook nog rustig na zomerweer. 'S Ochtends mogelijk mist, net als vanochtend trouwens. En in de middag geregeld zonneschijn, 19 tot 23 graden. Dit is Steppenwolf.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
2: Thuis, in je regio.
0: VOS.

0: De lekkerste van de regio, de lunch op de WOS. En direct hoorde je met My Friends. Met in het komend uur nog veel meer lekkers.
1: Jeroen van der Kei.
0: Het muzikale belegger op je boterham komt eraan na het nieuws van 12:30.
2: Heb je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media. En wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
3: Goeiedag, ik ben Steven van der Meer. Restaurant Triptiek in Wateringen behoudt voor het derde jaar op rij zijn Michelinster. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de presentatie van de Michelin-gids in Maastricht. Chefkok Niven Kunz kreeg de ster in het Triptiek voor het eerst in 2024. De groene ster voor duurzaamheid die het restaurant eerder had is verdwenen. Michelin is namelijk gestopt met die onderscheiding. Ook restaurant Julia in Rotterdam van Honselersdijker Pieter Timmer behoudt zijn Michelinster. In de regio zijn geen nieuwe sterrenrestaurants bijgekomen. De Fancy Fair van Scouting Naaldwijk en de Sint-Adrianus-parochie heeft afgelopen weekend een recordbedrag van ruim 115.000 euro opgehaald. Het geld is bestemd voor onderhoud aan de kerk en voor nieuwe materialen en buitenverlichting bij de scouting. Tijdens het hele weekend waren er verschillende activiteiten. De kerkenveiling bracht alleen al 67.000 euro op. Ook bij de drie voorgaande edities werd telkens een nieuw opbrengstrecord verbroken. Kort nieuws, de Westlandse zwemverenigingen ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een conflict bij ZV Westland over het vertrek van een hoofdtrainer. Een groep trainers en zwemmers stapte toen op en begon een eigen vereniging. Spanningen van destijds spelen volgens de clubs inmiddels geen rol meer.

0: De verenigingen blijven zelfstandig, maar hun wedstrijdzwemmers komen voortaan samen uit onder de naam SG Westland. Het is een zogenoemde startgemeenschap. Afgelopen weekend zwom die ploeg voor het eerst in de nationale zwemcompetitie en staat nu bovenaan in de regionale pool. Het weer: in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag blijft het droog met geregeld zon en het wordt ongeveer 21 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond zijn er flinke opklaringen en ook vannacht blijft het rustig. Morgen is het eerst droog met geregeld zon. Later neemt de bewolking toe en wordt opnieuw ongeveer 21 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A15 Rotterdam-Europoort, 5 kilometer bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Fairground Attraction en It's Got To Be Perfect. Nou, en perfect is het zeker. Het is perfect na zomerweer vandaag. Het is een perfect moment om lekker nog eventjes buiten je boterham op te eten. En ook het moment om perfect eventjes je boterham te gaan beleggen.
1: Het lunchpakket.
0: Met het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag smerkt de bammetjes weer met uitstekend beleg uit. Billy Ray Martin komt eraan, Your Loving Arms. Ook Undiscovered van James Morrison hoor je zometeen. Nou, My Body Isn't Ready. Dit is zo.

Het muzikale beleg voor op je dinsdagmiddagbammetje. Je hoort de muziek van Somber James Morrison. En dit was Billy Ray Martin. Morgen iets na 12:30 natuurlijk een vers lupaatje hier op deze zender. En dit zijn de mannen van Raccoon. Nickel for Goodbye. Natuurlijk op de WOS.

Ever Davids bij de DOS. Word was dat hier tussen de middag. Met in het komend uur nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek is ook onderweg. En zometeen het nieuws van 1 naar Hozier.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het

0: grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En zo is het alweer 1 uur geweest. Met de muziek van de WOS. Dit is de Bouwsa. Magnetic.

0: nacht alleen. Doe maar, hoorde je op de WOS, net als de Bouwse en Magnetic. 1 uur geweest op deze dinsdagmiddag. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch.
0: En hartelijk welkom bij het tweede bedrijf van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio, want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Ja, gisteren zijn ze weer bekendgemaakt, de Michelinsterren. Inmiddels zijn er zo'n 119 van die restaurants in het land wat in ieder geval minimaal één Michelinster heeft. Ja, er zijn er ook met 2 en ook met 3. Maar goed, ook in onze regio kun je uitbundig uit eten, want restaurant Triptiek in Wateringen behoudt voor het 3e jaar op rij zijn Michelinster. Dat is gisteren bekendgemaakt tijdens de presentatie van de Michelin-gids 2026. Gebeurde in Maastricht. Ja, en Niven Koens die keerde in 2020 terug naar Wateringen, waar hij eerder met restaurant het Raadhuis een Michelinster verdiende. Ja, in 24 kreeg Triptiek voor het eerst zo'n ster. En inmiddels zijn we 3 jaar verder. Lees je meer over op WOS.nl, in de WOS-app. En zometeen om 2:30 een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Welkom!
1: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

Thuis in jouw regio, de lunch, de WOS en Tina Turner was dat. We don't need another hero. Zo, hartelijk welkom aan de lunchtafel van de WOS. Lekker even een bammetje naar binnen harken. Althans, nou ja, de meesten hebben het denk ik al wel tussen de, achter de kiezen zitten. Ja, tussen de kiezen ook. Goed, moet je even flossen. Maar goed, mogen je nog aanschuiven. Je bent van harte welkom. En anders gaan we een beetje na tafelen, uitbuiken, keuvelen over het nieuws bij jou op de hoek van de straat. Maar hoe schoon is jouw straat eigenlijk? Hoe schoon is jouw wijk of dorp? Ligt er vaak afval op straat? Zijn containers regelmatig vol? Of valt het bij jou juist mee? Wij van de WOS zijn benieuwd hoe jij denkt over de netheid van je eigen buurt. Hoe ervaar je dat? Op WOS.nl en in de WOS-app kun je daarom terecht voor een vragenlijst. Vraag onder andere welk rapportcijfer je je buurt geeft waar je aan ergert. Of het de afgelopen jaren juist schoner of viezer is geworden. Ja, de deelnemers van het WOS-panel die hebben deze vragenlijst, een eigen vragenlijst al ontvangen. Daar kan je dan ook nog steeds gewoon deel aan nemen. Maar goed, dat vind je dus allemaal op de site WOS.nl en in de WOS-app. Eens eventjes kijken hoe schoon de buurt is. Daarop op onderweg, Note to Self. En dit is Imagine Dragons. Dit is Follow You.

muziek van Douwebop. Natuurlijk ook hier bij de WOS tussen de middag aan de lekkerste van de regio. Je kent hem, de lunchtafel. In het komend half uur duiken we samen de catacombe in voor de lekkere track van vandaag. Terug naar de jaren 70 zometeen. Stof

0: Of twee. Lunch lekker mee met Jeroen van der Kar. De WOS Lunch.
1: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
0: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
1: Dan zijn we op zoek naar jou.
0: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland is maandag de eerste overledene begraven. De man had al langere tijd de wens om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen. De begrafenis vond plaats op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Staalduinen ligt in de Bonnenpolder en beslaat ongeveer 30 hectare. Slechts een klein deel hiervan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen zijn er niet. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van een veel grotere herinrichting van de Bonnenpolder. Maassluis kijkt terug op een geslaagde 45e Furiade. Het jaarlijkse evenement trok verspreid over meerdere dagen veel bezoekers naar de binnenstad. Vooral vrijdag en zaterdag was het druk. Vrijdagavond was er een grote vuurwerkshow bij het Scheur. Zaterdag onder meer de braderie met veel publiek. De Furiade werd zondag afgesloten met een rustiger programma voor jong en oud. Dan sportnieuws. De Westlandse zwemvereniging ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. De club vormen voortaan samen de startgemeenschap SG Westland en komen gezamenlijk uit bij wedstrijden. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een breuk binnen ZV Westland. Inmiddels zijn de verhoudingen hersteld. De eerste wedstrijd onder naam SG Westland is inmiddels gezwommen. De ploeg staat bovenaan in de regionale pool. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een temperatuur rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt ongeveer 20 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de Maasvlakte op de N15 4 kilometer 5 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A15 bij de Zuurhofbrug. Daar staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.
5: We're down and tell the people about the mythical things.

0: Overcome van Nothing But Thieves was dat.
1: De WOS Lunch. Lekkere track.
0: Ja, even lekkere track. Een beetje een zoete track vandaag. We gaan terug naar 1973. Doen we met de Sweet. Ja, het gaat zo meteen over een optreden dat volledig uit de hand loopt. En dat verhaal is niet helemaal verzonnen, want de inspiratie kwam van een optreden van de Sweet in Schotland, dat door het uitzinnige publiek voortijdig moest worden beëindigd. Luister vooral naar het begin. Are you ready, Steve? Ja, de Sweet uit 73, de lekkere track van...

Dermot Kennedy en Power Over Me hoorde je hier bij de WOS. Daarvoor de Sweet the Ballroom Blitz uit 73, de lekkere track van vandaag. Morgen stoffen we er weer eentje of zo'n lekkere uit de catacombe van de WOS. Heb je een suggestie? Laat het me maar weten. Radio@wos.nl. Dat kun je gebruiken om er naartoe te mailen of anders een WhatsApp berichtje. Mag ook 0174 446600. Dit is Jamaican Babam, dit is Sulto.

John Lennon, Instant Karma. En daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Zometeen een lekker bakkie koffie en veel meer muziek in jouw regio onderweg met Arcade Fire. Ook muziek van Stevie Wonder, Chef Special, Alanis Morissette en natuurlijk het laatste nieuws uit de regio. Dat nieuws zie je vanavond ook om 6 uur bij de WOS op tv. En 24/7 heb je het gewoon in je broekzak natuurlijk via WOS.nl en de WOS-app. Ik zou zeggen, maak er een hele fijne van. Als dit de meer smaakt, graag tot morgen tussen de middag. En dit is nog Sommieux.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste pakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz.

0: Festival. Maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt. Maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam staat bij de Maasvlakte 6 kilometer file. Een kwartier vertraging door de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug. Tot 10 oktober, 10 uur 's ochtends, duren die werkzaamheden. De N209 Hazerswoude-Rotterdam, file van 2 kilometer bij Hazerswoude-Dorp. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland is maandag de eerste overledene begraven. De man had al langere tijd de wens om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen. De begrafenis vond plaats op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Staalduinen ligt in de Bonnenpolder en beslaat ongeveer 30 hectare. Slechts een klein deel hiervan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen zijn er niet. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van een veel grotere herinrichting van de Bonnenpolder. Maassluis kijkt terug op een geslaagde 45e

0: Furiade. Het jaarlijkse evenement trok verspreid over meerdere dagen veel bezoekers naar de binnenstad. Vooral vrijdag en zaterdag was het druk. Vrijdagavond was er een grote vuurwerkshow bij het Scheur. Zaterdag onder meer de braderie met veel publiek. De Furiade werd zondag afgesloten met een rustiger programma voor jong en oud. Dan sportnieuws. De Westlandse zwemvereniging ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. De club vormen voortaan samen de startgemeenschap SG Westland en komen gezamenlijk uit bij wedstrijden. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een breuk binnen ZV Westland. Inmiddels zijn de verhoudingen hersteld. De eerste wedstrijd onder naam SG Westland is inmiddels gezwommen. De ploeg staat bovenaan in de regionale pool. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een temperatuur rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt ongeveer 20 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden aan de N15 Maasvlakte richting Rotterdam... een 20 minuten vertraging bij de Maasvlakte. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste pakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen.

0: Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste oponthoud, onder andere op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn wegwerkzaamheden aan de gang. In de stellingkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland is maandag de eerste overledene begraven. De man had al langere tijd de wens om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen. De begrafenis vond plaats op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Staalduinen ligt in de Bonnenpolder en beslaat ongeveer 30 hectare. Slechts een klein deel hiervan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen zijn er niet. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van een veel grotere herinrichting van de Bonnenpolder. Maassluis kijkt terug op een geslaagde 45e Furiade. Het jaarlijkse evenement trok verspreid over meerdere dagen veel bezoekers naar de binnenstad. Vooral vrijdag en zaterdag was het druk. Vrijdagavond was er een grote vuurwerkshow bij het Scheur. Zaterdag onder meer de braderie met veel publiek. De Furiade werd zondag afgesloten met een rustiger programma voor jong en oud. Dan sportnieuws. De Westlandse zwemvereniging ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. De club vormen voortaan samen de startgemeenschap SG Westland en komen gezamenlijk uit bij wedstrijden. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een breuk binnen ZV Westland. Inmiddels zijn de verhoudingen hersteld. De eerste wedstrijd onder naam SG Westland is inmiddels gezwommen. De ploeg staat bovenaan in de regionale pool. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een temperatuur rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt ongeveer 20 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, de meeste vertraging nu daar op de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En de N15 valt op Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werk.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, de meeste vertraging nu daar op de A4 om te beginnen. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En de N15 valt op Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland is maandag de eerste overledene begraven. De man had al langere tijd de wens om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen. De begrafenis vond plaats op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Staalduinen ligt in de Bonnenpolder en beslaat ongeveer 30 hectare. Slechts een klein deel hiervan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen zijn er niet. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van een veel grotere herinrichting van de Bonnenpolder. Maassluis kijkt terug op een geslaagde 45e Furiade. Het jaarlijkse evenement trok verspreid over meerdere dagen veel bezoekers naar de binnenstad. Vooral vrijdag en zaterdag was het druk. Vrijdagavond was er een grote vuurwerkshow bij het Scheur. Zaterdag onder meer de braderie met veel publiek. De Furiade werd zondag afgesloten met een rustiger programma voor jong en oud. Dan sportnieuws. De Westlandse zwemvereniging ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. De club vormen voortaan samen de startgemeenschap SG Westland en komen gezamenlijk uit bij wedstrijden. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een breuk binnen ZV Westland. Inmiddels zijn de verhoudingen hersteld. De eerste wedstrijd onder naam SG Westland is inmiddels gezwommen. De ploeg staat bovenaan in de regionale pool. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een temperatuur rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt ongeveer 20 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, de meeste vertraging nu daar op de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En de N15 valt op Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Modestraat 11 in Naaldwijk.
3: Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, de meeste vertraging nu daar op de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En de N15 valt op Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland is maandag de eerste overledene begraven. De man had al langere tijd de wens om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen. De begrafenis vond plaats op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Staalduinen ligt in de Bonnenpolder en beslaat ongeveer 30 hectare. Slechts een klein deel hiervan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen zijn er niet. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van een veel grotere herinrichting van de Bonnenpolder. Maassluis kijkt terug op een geslaagde 45e Furiade. Het jaarlijkse evenement trok verspreid over meerdere dagen veel bezoekers naar de binnenstad. Vooral vrijdag en zaterdag was het druk. Vrijdagavond was er een grote vuurwerkshow bij het Scheur. Zaterdag onder meer de braderie met veel publiek. De Furiade werd zondag afgesloten met een rustiger programma voor jong en oud. Dan sportnieuws. De Westlandse zwemvereniging ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. De club vormen voortaan samen de startgemeenschap SG Westland en komen gezamenlijk uit bij wedstrijden. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een breuk binnen ZV Westland. Inmiddels zijn de verhoudingen hersteld. De eerste wedstrijd onder naam SG Westland is inmiddels gezwommen. De ploeg staat bovenaan in de regionale pool. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een

0: Temperatuur rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt ongeveer 20 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, de meeste vertraging nu daar op de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En de N15 valt op Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt.

0: Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij. Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, de meeste vertraging nu daar op de A4 om te beginnen. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En de N15 valt op Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. U kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland is maandag de eerste overledene begraven. De man had al langere tijd de wens om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen. De begrafenis vond plaats op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Staalduinen ligt in de Bonnenpolder en beslaat ongeveer 30 hectare. Slechts een klein deel hiervan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen zijn er niet. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van een veel grotere herinrichting van de Bonnenpolder. Maassluis kijkt terug op een geslaagde 45e Furiade. Het jaarlijkse evenement trok verspreid over meerdere dagen veel bezoekers naar de binnenstad. Vooral vrijdag en zaterdag was het druk. Vrijdagavond was er een grote vuurwerkshow bij het Scheur. Zaterdag onder meer de braderie met veel publiek. De Furiade werd zondag afgesloten met een rustiger programma voor jong en oud. Dan sportnieuws. De Westlandse zwemvereniging ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. De club vormen voortaan samen de startgemeenschap SG Westland en komen gezamenlijk uit bij wedstrijden. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een breuk binnen ZV Westland. Inmiddels zijn de verhoudingen hersteld. De eerste wedstrijd onder naam SG Westland is inmiddels gezwommen. De ploeg staat bovenaan in de regionale pool. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een temperatuur rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt ongeveer 20 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, de meeste vertraging nu daar op de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En de N15 valt op Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in de regio. De

0: Dit is de WOS Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
5: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
4: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, de meeste vertraging nu daar op de A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En de N15 valt op Maasvlakte richting Rotterdam bij Rozenburg. Bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland is maandag de eerste overledene begraven. De man had al langere tijd de wens om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen. De begrafenis vond plaats op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Staalduinen ligt in de Bonnenpolder en beslaat ongeveer 30 hectare. Slechts een klein deel hiervan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen zijn er niet. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van een veel grotere herinrichting van de Bonnenpolder. Maassluis kijkt terug op een geslaagde 45e Furiade. Het jaarlijkse evenement trok verspreid over meerdere dagen veel bezoekers naar de binnenstad. Vooral vrijdag en zaterdag was het druk. Vrijdagavond was er een grote vuurwerkshow bij het Scheur. Zaterdag onder meer de braderie met veel publiek. De Furiade werd zondag afgesloten met een rustiger programma voor jong en oud. Dan sportnieuws. De Westlandse zwemvereniging ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. De club vormen voortaan samen de startgemeenschap SG Westland en komen gezamenlijk uit bij wedstrijden. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een breuk binnen ZV Westland. Inmiddels zijn de verhoudingen hersteld. De eerste wedstrijd onder naam SG Westland is inmiddels gezwommen. De ploeg staat bovenaan in de regionale pool. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een temperatuur rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt ongeveer 20 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
0: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
5: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandelingen van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
4: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welke mooie klanken van toen
1: komen er uit de jukebox.
0: Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 s'avonds met Willem Bax. VOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Op natuurbegraafplaats Staalduinen bij Hoek van Holland is maandag de eerste overledene begraven. De man had al langere tijd de wens om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen. De begrafenis vond plaats op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Staalduinen ligt in de Bonnenpolder en beslaat ongeveer 30 hectare. Slechts een klein deel hiervan wordt gebruikt voor graven. Traditionele grafstenen zijn er niet. De natuurbegraafplaats maakt deel uit van een veel grotere herinrichting van de Bonnenpolder. Maassluis kijkt terug op een geslaagde 45e Furiade. Het jaarlijkse evenement trok verspreid over meerdere dagen veel bezoekers naar de binnenstad. Vooral vrijdag en zaterdag was het druk. Vrijdagavond was er een grote vuurwerkshow bij het Scheur. Zaterdag onder meer de braderie met veel publiek. De Furiade werd zondag afgesloten met een rustiger programma voor jong en oud. Dan sportnieuws. De Westlandse zwemvereniging ZV Westland en Westland Swimming Stars werken na ruim 8 jaar weer samen. De club vormen voortaan samen de startgemeenschap SG Westland en komen gezamenlijk uit bij wedstrijden. Westland Swimming Stars ontstond in 2018 na een breuk binnen ZV Westland. Inmiddels zijn de verhoudingen hersteld. De eerste wedstrijd onder naam SG Westland is inmiddels gezwommen. De ploeg staat bovenaan in de regionale pool. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar met een temperatuur rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mogelijk grijs, maar later breekt de zon geregeld door. Het wordt ongeveer 20 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe. Fijne dag nog.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk

0: Werk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Bolka-Savage.
1: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
0: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
3: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 11 uur.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de WOS.
1: 876 87.6
0: WOS.

0: leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker met Tim en Luc.
1: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood.

Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.